en een besondere weg, zoals de meeste profeten deden. Ik weet even van nust, dat krijgt zo is als wat dis Joel hier schrift. Hij jijt van dat, wat daar krijgt en die am jegen passiert, nur dat eng van tiet. En nu wat? Nou, hij zegt nu in den 15. vers, wij voor den dag, dan dem Herr Gott zijn dag is gekomen, en dat wordt zo komen als een vernichting van dem Allmeister. Wij den dag. Aber Joel, van wat redst du hier? Wat is dat, dat zo komen zal als een vernichting van dem Allmeister? Zo als een kleinend master van dat wat in de toekomst komen zal, deze heerschrijke plooi wie een warning, een beeld van dem Herr zijn dag, die nog in de toekomst is, dat had dat volk abweiken zult. Joel wordt aan nu wat zeggen, van wat dat nog in de toekomst is, dat wat te doofd versproken weer, en dat weer dat doofd wordt teruggebracht worden, en wordt eindelijk even dat kenig rekharschen, dat heet dat nog in de toekomst weer. Daar wordt dan vrede zijn in de wereld, daar wordt niet meer terug zijn. En wat interessant is, is dat al die profeten daar wat van te zeggen hebben. Over die reden dan ook van dat van wat Joel hier redt. En dat is dat de Heer zijn dag komt. En Joel wordt provedietlich te maken wat de Heer zijn dag is. De Heer zijn dag moet verstaan worden en vergelijk met andere dagen die in de schrift erwähnt worden. Du en ik leven nu en wat de schrift den Menschendag nannen deed. Dat fung aan met dem Nebukadnezar, en de Heer Jezus nannen dat de tijd van de Heide. Hij zei in Lukas 21:24 beschreven, en de Heide waren Jeruzalem ongeklonje, wat de Heide ere tijd wordt erveld zijn. Dat is de Menschendag. We leven nu in den Menschen zijn dag, zijn tijd, Menschen maken ihre eigen Entschlüsse, Menschen doen nicht ihr Weich Gott anrufen, Entschlüsse te maken, voor wat ze doen zullen. Da sind die Rechthieser, wo Menschen vorken handdoen am ihre Sache te bevorderen, aber nicht nur Gott. Dort schient so, dat de meeste Nationen ha ganz von Gott verjeten, die Leute am Ut. Veel denken zo dat God zijn nomen bloos wordt als tom vliegen, tom lasteren. Also wat is mens zijn dag? Nou, dat is maar eenmaal in de schrift erwähnt, en dat is in 1 Korinthe, het 4e kapitel, 3e vers, waar Paulus zegt, aber bij mij is het een zeer kleine ding, dat ik zal van jund gerecht worden, oder van een menschliche gerechtsdag. Ik recht mij niet mal zelfs. Dort is een aandiede to menschliche ideeën wann hij redt van menschliche gerechtsdag. Dort is menschliche denken ohne God in betracht te nemen. We leven nu en krijgt zo'n tijd. Mensen denken zich aan ihre eigen problemen zelfs lezen. Aber wat heeft hij eindelijk gedaan? Nou, hij heeft deze wereld in zo'n toestand gebracht dat het meest niet te leven is. Een dag, jeder politische leider die zich malde deed, leeft hij kan de problemen lezen van de mensen aan bloos de gelegenheid geven worden dat te doen. Ober vriend, die hebben niet de antwoorden. Daar zijn nu in enige steden en regeringsbeamten die dat wensen beter zo in geheime toestonen dat ze dat niet doen kunnen. Meer zo dat de wereld al meest riep is voor de antichrist ver te komen. Jojo, we leven nu in de mensentijd. De schrift redt ook van nog een andere dag. En dat is de dag, wanneer Jezus Christus terugkomen wordt, zijn gemeente uit deze wereld eruit te nemen, en dan alle Christen veramstonen worden. Dat is te vinden in 1 Korinther, het 1 kapitel, 7e en 8e vers, wo hij zegt, zodat jund dort aan geen gove veelt, en jun wachten voor ons Herr Jezus Christus, zijn openbaring, die jun ook besteedje wordt bij hem eng, zodat die ohne beschuldiging worden zenne, en Jezus Christus zijn dag. En wat is die dag?
Na, dort ist der Tag, wann er kommt, seine Ehen aus dieser Welt rüttennehmen, die Entreckung. Und seine Gemeinde wird für dem Herr Jesus in rechter Stuhl stohne. Du hast ein Farsch, die mir sehr wichtig ist mit dem am Sinn. Und dort ist Philippe das erste Kapitel des sechsten Farsch. Ich sehe mir daran sicher, dass die eine gute Arbeit an ihr angefangen hat, wird dort vor dich machen, wird an Jesus Christus in der Hand.

Nu Jezus Christus zien dag, als die dag, wann hij die en mij uit deze welt uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons bewaren wordt, but on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, wann wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden beide van de Heer zijn dag. 2 Thessalonicher, de 2 kapitel, 2 vers, zegt dat je niet hastig in je zin geschadet worden of verstimmeld, niet door een geest of door een reed of door een brief, als wann die van ons komt, dat de Heer zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is dat die Christen niet worden door de Heer zijn dag kunnen. De schrift maakt dat zeer klaar als mij zo, en Joel stemt daarmee in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen dat de Heer zijn dag is duisternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer zonen, die zeiden dat de Heer zijn dag wordt een schöne dag zijn. Zij worden voort en dat 1000 jaar trekken en gonen. Daar wordt geen probleem zijn. Ober hij zegt dat de Heer zijn dag fangt aan met duisternis. Warte, dat stemt met de Hebreeën ere rekening, dat een dag fangt aan met een ovend. In 1. Mose fangt God aan met zeggen dat de ovend en de Marie weer den eerste dag en zo wieder. De Heer fangt aan en zijn handelen met mensheid met den ovend, oder duisternis. En hij wordt dat klaar maken dat de Heer zijn dag fangt aan met de grote triebsel. Dat moet komen ver dem dat hij zijn rijk invieren wordt. Dat wordt zo zijn als de heersrijke plog die aan Joel zijn tijdje komen weer. Also dat wordt aanvangen door met en dan na dem wordt Jezus Christus terugkomen naar deze eerd en zijn rijk afstalen. En dat wordt zo zijn als de zonneschijn van zijn doorzinnen. De gerechtigheidszon wordt opkomen met hele en zijn vlichten, zoals de Bijbel zegt. Dat weer de hoopning en dat Oude Testament. Also, wadda, de heisrijke ploeg weer een verbeeld van de grote triebseltijd die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeren voorts na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat die dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Aber wadda, wie moet er behutsam zijn, dat we niet bloos één vers hier uitnemen en dat proeven met een andere vers toep te passen van 6 woord en proeven daarvan een leer te maken. Zond is zeer gevaarlijk, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen dit Joel boek je neef en betracht nemen, wil dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zout, de Heer zijn dag, is ongeveer 75 mol te vinden in de Bijbel. Also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mol in dat kleine Joelboek. En eenmaal is de zout den dag ook in Joel te vinden. Zo meer al de profeten im Oude Testament reden van de Heer zijn dag, wil dat weer een zeer wichtig thema. Wil dat hat te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden, wordt God de Juden met de tijd gans vernichten? En de antwoord, durch de ganze Bibel, is nee. Aber de woorden durch een zeer schwierige tijd komen. En dat is de aanvang van de Heer zijn dag, die op deze eerd nog komen wordt. Kan ik dat nu een beetje toepvoten? Daar zijn 3 verschillende tijden die de Bijbel van redt. Daar is eerstens den mens zijn dag, en dat is en woont wie nu leven. En dan tweedens is door de Heer Jezus zijn dag, en dat is van hij zijn gemeente die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. En dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triebseltijd. Wie geven onze dag in de werk, nomens, en zo heeft God die tijden
en die hij met mensen arbeiden deed ook namens je geeft. Dat is je dan niet wilt, dat wie mensen aan het uitgedacht ha, wo God die aandieden deed, aber hij heeft den namens je geeft, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwähnen, zodat wie niet verbiesteren. In dat Openbaringsboek is daar een dag erwähnt, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie nicht een betere weich ha, dat to even zaten. Daar is de Gottesdag angediet als de eerste dag in de week. Dort wie als je hoorn op de Patmos-Insel wie, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist wie. Dort wie dan de eerste dag in de week. En nu, Joel jet hin nu wieder en zegt, saast hij in de fars, is dat eten nicht van ver june uge aufgeschneden, vrijd en vergnieje van ver june gat zijn huis? Joel redt nu wader van die heischreike ploog. Door wie tjene vrijd en vergnieje en die aandag steed. Ik had tot tijde door van je redt dat ik voor veel jaren eeremol ram reisde en deed en verschiedene tjoike en wekkingsverzamelingen houden. En ene lei dat ik en je worde zie, is dat een zeer veel tjoike in Amerika wenst, zijn die mensen dergwijk treurig. Door er schijnt niet veel wat vrede in dem Heer. Dat wenst laat zo. Dat is ook een te worden en hoeveel verschillende conferenzen, door zijn wo mensen handwanken, wo ze proeven, Christen en te leren, wo ze met dem Heer wonen kennen, wo ze vrouw kennen zijn en het christelijk het leven. En dat is in eenem zin te bewonderen. Wils wenst hier in Amerika, heb ik zo zeer veel van irdische zaken wenst de meeste mensen. Is het om eng zo, dat wie ons toevertrouwen in irdische zaken ha, en niet en worden dat die ons niet kunnen vrede en tevredenheid geven? En ik zie voorken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat besonders die eerste oven, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen dat aan dit abheter wordt en ze worden kunnen vrede ha in het christelijke leven. Ik vertel eeremol van mijn predje vrienden, dat is je dan predje McGee. Wils dit zijn eindelijk zine programma die ik even zat ha, niet woord voor woord, wils dat woord niet schaffen, maar ik proef zoveel als mogelijk dat te geven wat hij geeft. Hij deed ook veel verzamelingen en conferenzen houden en veel verschillende tjoeken als hij nog om leven wil. Dit is nu 2009, dat jaar 2009. En hij is al voor veel jaren bij de Heer in hemel. Maar hij zei dat zeer vaker wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een beetje humoristisch wil, zodat de mensen niet ganz zo treurig worden zijn. Maar dan werden er ook immer zonen den zoon niet geval. Die dachten dan dat er geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beet humoristisch weer. Maar in Israël en Joel zijn dag, weer dat zo dat er zo meer nuscht weer even wat ze zich vrijen kunnen. Dat weer alles toop, zeer treurig. 17e vers in het eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onder de tlita. De spekkers zijn ladig, die zijn doolgebroken, dan dat je treed is alles verdriegt. Dat wie zo dreigt, dat dat zoot niet eenmaal opgeheemt, wanneer dat ook nog gezet wordt. En wanneer dat nog wordt opgeheemt, dan gnoorde de heerschrijker dat afgelijk met de eerd. Door wie nuscht, te men de spekkers erin brengen, die bleven ladig. Dat wie een zeer zware tijd. 18e en 19e vers. O, wo de tieren stenen, dat vee is verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O, Herr Gott, ik word die aanroepen, dan dat vier heeft de weid in de wildnis verbrand, en de vlam heeft al de beem en vlek verbrand. Dat wie zo wil de heerschrijke al dat grens opgevreten houden, dat wie nog even gebleven. Dat leidt zo als van er werkelijk vier dicht dat ganse landje gone weer en had alles verbrand. De ploeg, wie zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan dat door een grote hongersnood weer. Niet bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee en schopen ook de wilde tieren en de vlekken land. Dat weer je dan in je recht van God.
en dat neemt alles in dat levend houd. En ja, dat is een beeld van die tijd die nog komen wordt, die triebseltijd. En dat wordt zo schrachtelijk zijn, als deze wereld nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn woord, nodem. Nu dat eerste kapitel, de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen naar die, dan de riefers zijn ook opgedreigd. En dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zeg maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat wilde tierenvee en de wildnis. De tieren die toom waren, die de mensen hadden in hun hoofd, en de wilde tieren die daar in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer een gerecht dat het ganse land aanvoerte deed. En waarde, dat is een beeld van de dag die nog in de toekomst is. Nu dat nächste Mal, wo wir in dat tweede Kapitel anfangen, en hij maakt dat nu deutlich, dat dit zo'n redmaker is voor dem Herr zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij fangt dat nächste Kapitel an met bloß die Trompet. En in einem Sinn is dat wat wir doen met ons ongerechte. En dat is zo als een trompetblozer. Menschheit zu warnen und zu unrechten. Und ich bete, dass Menschen dort annehmen wollen. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu Jezus Christus zien dag, als die dag, wanneer hij die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons bewaren wordt, maar on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, wanneer wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden beide van de Heer zijn dag. 2 Thessalonica, de 2e kapitel, 2e vers, zegt dat je niet hastig in je zin geschadet worden of verstimmeld, niet durch een geest of durch een rede of durch een brief, als wanneer van ons komt, dat de Heer zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is dat die Christen niet worden door de Heer zijn dag komen. De schrift maakt dat zeer klaar als mij zo, en Joel stemt door mij in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen dat de Heer zijn dag is duisternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer de zonen, die zeiden dat de Heer zijn dag wordt een schöne dag zijn. Ze worden voort zijn dat 1000 jaar ze trekken en gaan. Daar wordt geen probleem zijn. Maar hij zegt dat de Heer zijn dag fangt aan met duisternis. Wadda, dat stemt met de Hebreeën er een rekening, dat een dag fangt aan met een avond. In 1 Mose fangt God aan met zeggen dat de avond en de morgen weer de eerste dag en zo wieder. De Heer fangt aan in zijn handelen met mensheid met den ovend, of de duisternis. En hij wordt dat klaarmaken dat de Heer zijn dag fangt aan met de grote triebsel. Dat moet komen ver dem dat hij zijn rijk invieren wordt. Dat wordt zo zinnen als de heersrijke plog die aan Joel zijn tijdje komen weer. Als dat wordt aanvangen door met, en dan na dem, wordt Jezus Christus terugkomen naar deze eerd, en zijn rijk opstalen, en dat wordt zo zijn als de zonneschijn van zijn doorzijn. De gerechtigheid zon wordt opkomen met heilen en zijn vlechten, zoals de Bijbel zegt. Dat weer de hoopning en dat Oude Testament. Also, wadda, de heerschrijke ploeg weer een voorbeeld van de grote triebseltijd, die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeerde voorts na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat die dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Aber warte, wie moet er behutsam zijn, dat we niet bloos één vers hier uitnemen en dat proeven met een andere vers toop te passen van 6 woer en proeven daarvan een leer te maken. Zond is zeer gefährlich, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen, dit Joel boek je neef en betracht nemen, wil dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zoots, de Heer zijn dag, is ongeveer 75 mol te vinden in de Bijbel, also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mol in dat kleine Joel boek. En eenmaal is de zoots den dag ook in Joel te vingen. Zo meer al de profeten im Oude Testament reden van de Heer zijn dag. Wilst dat weer een zeer wichtig thema? Wilst dat hou te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden, wordt God de Juden met de tijd gans vernichten? En de antwoord durch de ganse Bijbel is nee. Aber die Worte dürfen eine sehr schwierige Zeit kommen. Und dort ist der Anfang von dem Herr sein Tag, der auf dieser Erde noch kommen wird. Kann ich dort nun ein bisschen topfoten? Da sind 3 verschiedene Tide, die der Bibel von redet. Da ist erstens den Mensch sein Tag. Und dort ist ein Wund, wie nu leben. Und dann zweitens ist dort dem Herr Jesus sein Tag. Und dort ist, wann er seine Gemeinde, die in mir, uit deze wereld uitnemen wordt, en dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triebseltijd. Wie geven onze dag in de werk noemens, en zo heeft God die tijden
en die hij met mensen arbeidet deed, ook nummers geeft. Dat is je dan niet wilt, dat wie mensen aan het uitgedacht ha, hoe God die aandieden deed, of hij heeft den nummers geeft, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwähnen, zodat wie niet verbiesteren. En dat openbaringsboek is door een dag erwähnt, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie niet een betere weg ha dat to even zaten. Door is de Gottesdag ongedeed als de eerste dag in de week. Dat wie als je hoon op de Patmos-insel weer, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist weer. Dat wie dan de eerste dag in de week. En nu, Joel jet hier nu wieder en zegt, zaast in de farsch, is dat eten nicht van ver june uge aufgeschneden, vrede en vergnieje van ver june Gott zijn huis? Joel redt nu weiter van die heischrake ploog. Daar wie geen vrede en vergnieje en de aandacht steht. Ik had de tijde daarvan gered dat ik voor veel jaren eremol ramreisd en deed aan verschillende tjoeken erwekkingsverzamelingen houden. En ene lei dat ik en je worden zie, is dat in zeer veel tjoeken in Amerika wenst, zijn die mensen dergwijk treurig. Daar is schien niet veel wat vrede in dem Heer. Dat wenst laat zo. Dat is ook en te worden in hoeveel verschillende conferenzen, daar zijn we mensen aanwanken, waar ze proeven Christen en te leren, waar ze met hem Heer wonen kennen, waar ze vrouw kennen zijn en het christelijke leven. En dat is in eenem zin te bewonderen. Wils wens hier in Amerika hebben we zo zeer veel van eerlijke zaken wens de meeste mensen. Is het om eng zo dat we ons toevertrouwen in eerlijke zaken hebben en niet en worden dat die ons niet kunnen vrede en tevredenheid geven? En ik zie volken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat besonders de eerste avond, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen, dat aan dit opheter wordt, en ze worden kunnen vrede ha, in het christelijke leven. Ik vertel eremol van mijn prediger vrienden, dat is je dan prediger McGee. Wils dit zijn eindelijk zijn programma die ik even zat ha, nicht woord voor woord, wils dat woord niet schaffen, maar ik proef zoveel als mogelijk dat te geven, wat hij geeft. Hij deed ook veel verzamelingen en conferenzen houden en veel verschillende tjoeken als hij nog om leven wil. Dit is nu 2009, dat jaar 2009, en hij is al voor veel jaren bij de Heer in Himmel. Maar hij zei dat zeer volken wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een weet humoristisch weer, zodat de mensen niet gaan zo treurig worden zijn. Maar dan werden er ook immer zonen den zoon niet geval. Die dachten dan dat er geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beet humoristisch weer. Maar in Israël en Joel zijn dag, weer dat zo dat er zo meer nust weer even wat ze zich vrijen kunnen. Dat wie alles taub, zeer treurig. 17. vers in dat eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onge de tschlita, de spekers zijn ladig, die zijn dolgebroken, dan dat je treed is alles verdriecht. Dat wie zo dreigt, dat dat zo niet eenmaal abtjeem, wann dat ook nog gezet wordt. En wann dat nog wat abtjeem, dan gnoorde de heisreiker dat afgelijk met de eerd. Door wie nust, tom en de spekers in en brengen. Die bleven ladig. Dat wie een zeer schwore tijd. 18. en 19. vers. O, wo de tieren stenen, dat vee es verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O, Herr Gott, ik word die aanroepen, dan dat vier haft de weid in de wildnis verbrand, en de vlam haft al de beem en vlek verbrand. Dat wie zo wilst de heischrijke al dat grens opgevreten houden, dat wie nog even gebleven. Dat leidt zo als van er werkelijk vier, deeg dat ganse landje gonen weer, en had alles verbrand. De ploeg, wie zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan, dat door een grote hongersnood weer. Nicht bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee, en schopen ook die wilde tieren, en die vlekken land. Dat weer je dan in je recht van God.
en dat neem alles in dat levend houd. En jo, dat is een beeld van de tijd die nog komen wordt, de triebseltijd. En dat wordt zo schrachtelijk zijn, als deze welt nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn woord, no dem. Nu dat eerste kapitel de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen no die, dan de riefers zijn ook opgedreigd. En dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zie maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat wilde tierenvee en de wildnis. De tieren die toom waren, die de mensen hadden in de haaf, en de wilde tieren die daar in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer en je recht dat het ganse land antwoorden deed. En waarder, dat is een beeld van de dag, de nacht en de toekomst is. Nu dat nächste Mal, wo wir in dat tweede Kapitel anfangen, en hij maakt dat nu deutlich, dat dit zo'n redmaker is voor dem Herr zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij fangt dat nächste Kapitel an met bloß de trompet. En in einem zin is dat wat we doen met ons ongerechte. En dat is zo als een trompetblozer. Mensch hätte warne und zu ihren Rechte. Und ich bete, dass Menschen dort annehmen wollen. Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.